0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt.

0: de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden en de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Salto FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc.

0: gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
2: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Ze zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
1: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
3: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 5

0: feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

met mijn ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Die werden van hun fiets getrokken en hij legde een nekklem bij ze aan, zoals de politie het noemt. Deze ernstige vergrijpen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat en de Leidse Veer. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachte. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ook zijn er meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart van de mensen die meedeed aan het onderzoek zegt dit jaar rekeningen niet te kunnen betalen.
4: Jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
3: Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger geworden. In het centrum van Utrecht zijn gisteravond meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer en netbeheer De Stedin melden een lek in de ABC-straat. Omwonenden roken de gaslucht en uit voorzorg moesten meerdere mensen hun huizen uit. Ze konden wel thuis slapen, rond 11 uur was het probleem opgelost. Busvervoerders Keoli zoekt nu zelfs over de grens naar chauffeurs voor de bussen in Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf kampt met personeelstekort hier en heeft daarom een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie en voor woonruimte wordt gezorgd. Belgen die geïnteresseerd zijn, die krijgen nog wel een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. Dan het weer. Het wordt extreem warm de komende dagen. Vandaag rond de 30 graden en de komende dagen loopt dat nog verder op.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo non-stop.

0: verdeelt.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Door op Negens met het NOS-journaal.
3: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
4: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei hij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei hij,
5: ja.
3: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
6: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
3: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

samenbelten en dansen met de duivel. Nou, ik heb niet gedanst met de duivel en ook niet geslapen met de duivel. Het viel wel mee. Het was behoorlijk te doen. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag, de 23e juni. We gaan weer de flink tegenaan met Bingo FM. En ik kijk met een schuin oog naar buiten en ik heb mijn raam ook opengezet. Want het is redelijk qua temperatuur op dit moment nog. Maar die gaat behoorlijk omhoog hoor straks. Het is wolkenachtig hè, op dit moment. Dat had je ook al door. Her en der is de bewolking dik genoeg voor een heel klein spatje regen. En met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag al weer op naar de 27 à 30 graden ongeveer in Utrecht hoor. Dus bijna geen wind, windkracht 2. En we hebben vannacht een nachtje gehad met 17 graden. Vannacht gaat dat 20 graden worden. Morgen en overmorgen wordt er 35 tot 37 graden al voorspeld. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij de komende dagen door gaat komen. Ik hou mijn hoofd koel. Laat ik het daar maar een beetje op houden. Want we moeten het ook nog maar even zien. Trouwens, als je naar het buitenland gaat, dan heb je dit soort temperaturen ook vaak nog wel. Hè? Als je naar Utrecht komt rijden, op de A2 staat de 11 kilometer file tot en met knooppunt Everdingen. Hou er een beetje rekening mee. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Ik begin met een grote file, 18 kilometer file. Op weg naar Utrecht door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht tussen Reewijk en Heimla. Hou er enorme rekening mee. En voor de rest is er eigenlijk niks aan de hand wat het vermeld waard is. Behalve de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorinchem en Everdingen is de weg dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verwachte eindtijd is 17 juli, dus dat duurt nog wel even een tijdje. Die mededeling zal ik je een tijdje meegeven. De nieuwe single van Corrie Konings, daar hangt iets in de lucht. Nou, als het maar geen bloedhitte is. Er hangt iets

hangt wat in de lucht, zou ik zeggen, op Utrechtse. Corrie Konings zingt, er hangt iets in de lucht. Amore, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Wij betalen iets minder voor energie dan vergelijkbare gemeenten. Wist je dat? Nou, er is een heleboel te doen natuurlijk over energie in Utrecht. Zeker energie, maar een huishouden in Utrecht geeft gemiddeld €2776 per jaar uit aan stroom, gas en autobrandstof. En dat hangt natuurlijk weer af van alle ellende die we dit jaar weer gehad hebben. Zo'n onderzoek komt uit de lucht vallen. En dat gaat meestal over vorige jaren. Nou ja, het is minder dan in de meest vergelijkbare gemeenten van Utrecht. En een klein deel van de huishoudens in Utrecht gaat meer dan 8% van het inkomen op aan energie. En de grens die deskundigen hanteren voor financiële gezondheid, die wordt daarin meegerekend. Nou, mensen die geven jaarlijks een heleboel uit aan stroom en gas, €1646. €1130 aan brandstof voor de auto. En dan kom je al heel gauw op €2776 per jaar. Of zo'n €231 per maand. Dan moet je wel gunstige contracten hebben afgesloten. Ik weet dat sommige mensen worden helemaal gek ervan. Maar ja. Er zijn een heleboel huishoudens ook in Utrecht die veel te veel betalen eigenlijk aan energie. Dat zijn er ook een aantal mensen. En ze lopen het risico rekeningen niet te kunnen betalen of moeten bezuinigen op verwarming of andere basisbehoeften. Ja, verwarming hoef je nu niet. Maar in een klein deel van onze stad geeft een huishouden gemiddeld meer dan 8% van het besteedbare inkomen uit aan energie. En dat is toch heftig. Nou, de energielasten is in de ene gemeente hoger dan in de andere. Dat heeft ook allerlei redenen. Dat kun je allemaal nalezen in een artikel in het AD. En 2286 huishoudens in onze stad hebben financiële hulp gekregen bij betalen van de energierekening uit het tijdelijk noodfonds energie. En dat is vorig jaar gebeurd. Dus hoe dit jaar is, nou, het zou mij benieuwen met die ellende, hè, in de straat van Hormuz enzovoort enzovoort. En ook de autobrandstof die enorm ontploft is. En ook de stroom- en gasrekeningen. Het zou mij benieuwen hoe we dit gaan zien volgend jaar. Maar goed, blijkbaar is dus minder energie gebruikt qua betalen dan in de vergelijkbare gemeenten rondom ons heen.

denk het is al in waterpas. Ik eet ook wat minder en moet je ook uitkijken met wat je drinkt. Hè. Kijk sowieso uit met wat je drinkt. En trouwens, de zomer die er nu is, die staat voor veel mensen in het teken van gezelligheid, samen zijn en lange avonden buiten. Nou, 1 op de 5 Nederlanders zegt, weet je, ik ben hartstikke eenzaam in de zomer. En daarom heeft tegen de zomerheid het Nationale Ouderfonds wat bedacht. Dat is de campagne Samen Picknicken tegen zomereenzaamheid. Dat gaat gebeuren op de Ravellaan 13 op 9 juli aanstaande. 9 juli aanstaande. Dat is op een donderdag. En wil je dan mee picknicken, dan kun je uitgeven en opgeven op thuisgekookt.nl/picknick. Thuisgekookt.nl/picknick. Je kunt al die informatie vinden op utrecht.nieuws.nl. Kunnen jullie bij zijn, maar wel wat doen voor de buren. En zeker ook deze komende dagen. Hè. Je kunt een picknick organiseren bij jou in de buurt. Dan kun je ook allerlei dingen aanvragen bij thuisgekookt.nl. Er wordt zelfs een picknickpakket door een grote supermarktketen aan je gegeven. En daar zit onder andere ook nog eens een koelrugzak in en een picknickkleed. Nou ja, wil je dat doen? Maar sowieso, dat wilde ik eigenlijk zeggen, de komende dagen wordt bloedheet. Is de voorspelling. Als je nou oudere mensen bij je hebt wonen of om je heen hebt wonen, die niet zo 1, 2, 3 contact hebben of niet zo veel contact hebben gemaakt, bel even aan of vraag even hoe het met ze is. Vraag even of ze genoeg water drinken of je misschien een boodschapje voor ze kunt doen. Het is maar even een oproepje, hoor. Want er zijn een heleboel mensen die dat niet durven en die toch deze dagen moeten doorkomen. En het best eng vinden om naar buiten te gaan met die bloedhitte. Als je dat soort mensen kent of om je heen hebt, denk er een keertje aan of hou ze een beetje in de gaten. Het is maar een oproepje. Over dat picknicken tegen de zomereenzaamheid, want die is er echt. Hè. Ja, mensen gaan weg, die gaan op vakantie. En de buurt wordt wat stiller. En het is een ding waar iedereen mee te maken heeft. Nou, die zomerpicknick, nogmaals, daar kun je alle informatie vinden op utrecht.nieuws.nl. En nog één keertje, hou iedereen een beetje in de gaten. Hou mensen in de gaten. En hou trouwens ook je huisdieren in de gaten met die hitte, want die moet ook voldoende drinken. Hier is een standje lager, zoveel te doen. We hebben zoveel te doen.

weer liefde, alsjeblieft, zegt Vincent hier bij je Bingo Fan. Ik heb Marianne Weber en Willem Bart in een samenwerkingsverband van een heel aantal jaren geleden alweer. Wat heeft een mens nog meer te mensen hier bij Bingo FM? We gaan daarmee naar het nieuws van 8:30. Ik ben zo bij terug met een klassieker. Oh, hij is zo leuk. Die zanger en het liedje, allebei. Tot zo, tot zo.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Die werden van hun fiets getrokken en hij legde een nekklem bij ze aan, zoals de politie het noemt. Deze ernstige vergrijpen gebeurden in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat en de Leidse Veer. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachte. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ook zijn er meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart van de mensen die meedeed aan het onderzoek zegt dit jaar rekeningen niet te kunnen betalen.
2: Jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten. Die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
1: Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger geworden. In het centrum van Utrecht zijn gisteravond meerdere woningen ontruimd vanwege een gaslek. De brandweer en netbeheer De Stedin melden een lek in de ABC-straat. Omwonenden roken de gaslucht en uit voorzorg moesten meerdere mensen hun huizen uit. Ze konden wel thuis slapen, rond 11 uur was het probleem opgelost. Busvervoerders Keoli zoekt nu zelfs over de grens naar chauffeurs voor de bussen in Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf kampt met personeelstekort hier en heeft daarom een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie en voor woonruimte wordt gezorgd. Belgen die geïnteresseerd zijn, die krijgen nog wel een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. Dan het weer. Het wordt extreem warm de komende dagen. Vandaag rond de 30 graden en de komende dagen loopt dat nog verder op.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

van je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dit liedje. En blonde kinderen en op de tandem naar Marokko. En de rest was allemaal vrij marginaal. Maar wel een hele bijzondere man, Amman. En ben ik de min. Hij heeft nog samengewerkt met de heren van de Kik. Die na hun Nederlandstalige Telstar album, denk ik, een wonderend liedje zijn. Maar Amman, die heeft jarenlang getoet. En ik heb hem ook een paar keer mogen ontmoeten. Met zijn grote bosse rode haar. En altijd blowend, want een echt hippiekind was het. Hij heeft zelfs nog een tijdje, min of meer willen samenwerken met Peter Koelewijn. Maar Peter Koelewijn had zoiets van, ja, weet je, ik vind je wel een hele getalenteerde jongen, maar wat moet ik nou toch met je? Want je zit altijd te blowen en al een kopje thee. Ik kan er niet zoveel mee. Amman, die had er geen boodschap aan. Die deed precies wat hij wilde. Ook in Utrecht zat hij heel veel in bijvoorbeeld koffieshop, het grasje. Hè? In Utrecht kwam je hem wel eens tegen. Maar sowieso ben ik hem een paar keer tegengekomen op de Tilburgse kermis. Maar ook op Texel. En elke keer was het weer een kennismaking. En zei hij, eigenlijk ben ik heel beroemd. Daar was hij toch eigenlijk wel druk mee. Grappig, hè? Amman, een hippie kind, blomme kinderen en Ben ik de Min. En dit soort liedjes, die horen echt bij de Nederlandstalige popmuziek. En Boudewijn de Groot, die werd gezien als protestzanger. Dat vond hij zelf helemaal niks. Maar Amman vond het allemaal prima. Die had zoiets van, ja, zeker, ik ben een protestzanger. En ik hoor ook bij die generatie. Ik heb Sineke voor je met Ik Doe Wat Ik Wil. Ik heb dienst anders. Ik wil niet dat je gaat. Maar ik begin met Rolf Sanchez. Doe nou niet op deze dinsdag. Ochtend is er verkeer, hoor je dat ook van me?
1: Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt.

Rolf Sanchez en doe nou niet. Nou, niks aan de hand hoor. Op weg naar Utrecht op de A2 staat nog wat file. 11 kilometer tot en met Everdingen. En de A27 is afgesloten, maar dat wist je wel. Dus tijd voor lekkere muziek. Dienstrondes, ik wil niet dat...

0: Zinneke, ik doe wat ik wil hier bij Bingo FM. Kees van de Heiligenberg, die is 60 jaar schoenmaker in Utrecht. En ja, er zijn steeds minder vakmensen. Wat vind je nog een vakman? Die lopen bij het Gakman om met helemaal mijn kind te spreken. Nou, tegenwoordig zijn ambachtslieden als fietsenmakers, timmermannen en loodgieters steeds schaarser aan het worden. En Kees, die is hartstikke trots op zijn ambacht. Hij zit 60 jaar in het vak, hij is 85. En hij staat met zijn zoon nog steeds in zijn zaak. Bij mij hier verderop staat ook een schoenmakertje. Ja, en kom dan nog maar eens op schoenmakers, weet je wel. Nou, vader en zoon, de samenwerking is heel erg bijzonder. En Kees die zegt, ja, af en toe dan vraagt mijn zoon om advies. En dat vind ik toch eigenlijk wel leuk. Hoor het me zelf, Kees van de Heiligenberg. Hier bij Bingo FM kun je me gewoon horen. En op de pagina kun je het nog eens terugkijken.
1: Fietsenmaker, timmerman, loodgieter. Noem ze maar op, ze zijn er niet meer.
0: Nee.
1: Die meneer had iedere keer blaren. Daar ben ik trots op. Ik ben altijd met plezier naar mijn werk toe gaan. Wat kapot is, weer in de bijna originele staat herstellen. Dat is het mooiste. Hij zat er van die naden zat erin, hier. En dan liep zijn voeten op kapot.
2: Nou, nu niet meer.
1: Nee, nou is het over. En dat de klanten tevreden zijn.
3: Vind ik ja, fantastisch. Heel bijzonder. En zeker al zo'n lange tijd. Dat is toch wel iets wat ik wel koester.
1: Maar wat denk je ervan? Zal ik dat doen? Of ik kan dat doen? Hè? Dat hij echt nog om advies vraagt, dat vind ik heerlijk. Werken voor je hobby is niet werk. Mijn is de moed eraf. Ik hoef niet meer, ik mag.
2: Denkt hij ooit
1: aan
2: stoppen?
1: Ja, tussen zes planken. Nee, ik wil niet stoppen. Ik doe het zo dolgraag. Ik zou het echt niet anders willen, echt niet.
0: Mooi, hè, zo'n portret van een schoenmaker. Kees van de Heiligenberg hoorde je, die samen met zijn zoon René zijn zaak nog steeds heeft. En Kees staat gewoon echt 60 jaar al schoenen te maken. En nogmaals, waar vind je die? En nogmaals, waar vind je nog een vakman? Die zit er bij het Gakman.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dooral Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
5: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
4: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
6: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
4: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantuma Diel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantuma Diel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, met dit weer niet zo lekker in ventilatie. Het is dinsdag 23 juni. Je bent meer dan welkom, mensen. Je dag begint met de ochtendshow. En 2 uur alweer van de ochtendshow op deze dinsdag met muziek en informatie. Ik begin met M.A.'s.

alles wordt beter. En mij is er zo die bij Bingo FM. Goedemorgen allemaal, fijn dat je erbij bent. Het zonnetje is doorgekomen. Dat was een uur geleden nog wat bewolking, maar het is nu zonnig. Ik zal zo mijn raam even dicht doen, mijn gordijn een beetje. Want het gaat al redelijk warm worden. En dat gaat de komende dagen ook zo zijn. Dat hoor je ook onder andere bij ons bij Bingo FM. We zijn er gewoon elke dag, hoor. Op de A2, als je nu terechtkomt rijden tot en met Everdingen, kom je in 15 kilometer file terecht. Dan is er toch nog wel wat file bijgekomen. De A12 Den Haag richting Utrecht, 5 kilometer file. Vanaf Reewijk tot en met Nieuwebrug. En van Nieuwebrug tot en met Heimelen, 4 kilometer file. En de A27 Almere richting Gorinchem, 5 kilometer file tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweer. Ten slotte de A28 De Bocht, afrit Den Dolder naar Utrecht, 4 kilometer file. En de A27 die is afgesloten tussen Gorinchem en Everdingen op weg naar Utrecht. De weg is helemaal dicht en dat duurt gewoon nog een hele tijd. Dus daar zou ik zeker geen gebruik van maken als je naar Utrecht wil komen via de A27 vanuit Breda. Mensen, wat een hit heeft hij. Justin de Wild.

rond dat vogeltje. Just in the wild. Ja, vogels die hebben het best moeilijk de komende paar weken. Want het is echt wel een hittegolf. En er zijn temperaturen boven de 30 graden. En de vogelopvang Utrecht die heeft gezegd... er is een acuut gevaar voor jonge vogels in nestkasten op zonnige gevels. Ja, dat begrijp ik wel. Dan word je bijna gekookt natuurlijk als klein vogeltje. Dat wil je niet. Wie een jonge gierzwaluw ook op de grond vindt... die moet hem direct naar de opvang brengen. En vooral niet zelf verzorgen. Vooral gierzwaluwen. Daar is nu hoog tijd voor in het broedseizoen. Ja, ik heb ze hier niet in de buurt, maar als je ze wel hebt, hou het een beetje in de gaten. Want juist in deze weken zitten de nestkasten vol jonge vogeltjes die nog niet kunnen uitvliegen. Hallo vogeltjes! En in die kasten die pal op de zon hangen, op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten, zonder schaduw van een boom of dakrand, kan de temperatuur zo hoog oplopen dat het binnen ondraaglijk wordt. En de jongen hebben dan maar twee opties. Levend verbranden of eruit kruipen en op de grond vallen. En geen van beide overleven ze zonder hulp, zegt de vogelopvang. Je kunt het allemaal nalezen op de pagina van denuk.nl. Breng zo'n beestje direct naar de vogelopvang. Ga niet zelf zo'n beest verzorgen. Want zeker van de gierzwaluw zijn snaveltjes extreem kwetsbaar. En vervoer hem voorzichtig. Als je een vogel hebt gevonden, kun je de vogelopvang even bellen. En je kunt dat adres ook vinden. Zit op Rotsoort trouwens in Utrecht. Op de pagina van denuk.nl. Zeker met die gierzwaluw. Ja, die beesten zijn zo sierlijk altijd. Maar ja... zijn die op de grond gestort. Dan kun je natuurlijk helemaal niks meer. Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist.

Ik drink rosé, Wesley Bronkhorst. Er gaat van alles nog wat weer gebeuren met de Tour. De Tour de France in Barcelona gaat die starten. En er is een tourtalk aankomende zaterdag 27 juni. Van 4 tot 6 gaat Jeroen Wielaert in gesprek met 4 bijzondere gasten. En Jeroen is een bijzondere man met een groot hart voor de Tour. Hij is journalist in rust, om het zo maar eens te zeggen. Maar hij is natuurlijk verantwoordelijk geweest voor toen de Tour start in Utrecht. Theo de Rooij, Maarten Ducro, Bert Wagendorp en Blauwzoen zijn aankomende zaterdag in café Willem Slok. En ze gaan het hebben over de Tour, het wielrennen, historische anekdotes en de machtsblokken die er op dit moment zijn. En de kansen van de nieuwe Franse revelatie Paul César. En de varianten van het koersverloop enzovoort. Waarvan ik helemaal niks begrijp terwijl ik het voorlees. Dat moet je zelf maar even gewoon daar gaan lezen. Hoe en wat en wie die mensen allemaal zijn. Er staat uitgebreid op nieuws030.nl. Onder andere Blauwzoen. Heel lang geleden was hij altijd bij mij aanwezig. Hij is vernoemd naar een wielrenner trouwens, Blauwzoen. En heel lang geleden had ik een talkshow met Tommy Staal en Echo. En daar was hij ook altijd aanwezig. En sindsdien ken ik hem. Hartstikke leuk. En daarna heeft hij een hele grote carrière opgebouwd. Nog steeds natuurlijk. Nou, die mensen zijn allemaal aankomende zaterdag aanwezig in de Café Willem Slok. Ja, ik weet helemaal niks van de Tour. Ja, Radio Tour de France. Nee. Ik weet de man die muziek uitzocht. Een hele aardige man met een hele grote poppensnor. En ik gaf hem af en toe een suggestie van een Frans liedje. En het laatste wat ik hem nog heb kunnen aanspieren was Stromae. Daar had hij zoiets van, oh ja joh. Nou, dat is inmiddels een hele grote Belgische artiest geworden. Ik heb een Hollandse artiest voor je in de aanbieding. Die dacht, weet je wat, ik ga lekker naar de Middellandse zeegebieden. Want daar is het leven goedkoper. Nou, hij zat op dat eiland. Hij kwam erachter dat hij met zijn uitkering kiep. Want hij had een AOW'tje van Likmevisie. Dat hij daar echt niet van kon leven. Want het leven is daar net zo duur als in Nederland. Dat weet ik. Ik heb het over Hans de Boy. Hij is weer teruggekomen. Hij treedt inmiddels weer op. Hier is hij met Annabel. Een van zijn allereerste successen. Hij was gewoon lichttechnicus, hè. Ergens in Tilburg. En krijgt het liedje aangeboden. En het is een liedje van Boudewijn de Groot.

Yves Berendsen en Droom je over mij vandaag. Dat zou zomaar eens kunnen. Als je lekker kunt pitten met die warmte. Want het gaat echt wel warm worden. Je gaat het regennieuws horen van 9:30. Dan ben ik weer bij je terug. Nog een half uurtje. Ik ga naar het nieuws met de 3J's. Vallen en weer opstaan. Hartstikke leuk en mooi liedje van Jan Dulles en zijn mannen.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemorgen. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Ze werden van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem. Deze ernstige vergrijpen gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat in Nieuw-Engeland en Leidseveer in het centrum. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachte. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ze huren nog vaak of hebben een wisselend inkomen. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. Busvervoerder Keoly zoekt nu zelfs over de grens naar chauffeurs voor bussen in Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf heeft te maken met een tekort aan personeel en heeft een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie. Voor woonruimte wordt gezorgd en Belgen die interesse hebben krijgen een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. We krijgen niet zomaar een hittegolf deze week, mogelijk een superhittegolf, een term voor een uitzonderlijk lange en zware hitteperiode. Daar is sprake van wanneer het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden wordt, waarvan 3 dagen 35 of warmer. Volgens de laatste verwachtingen maakt een weerstation in Zuid-Limburg een serieuze kans op de mijlpaal. Bij het KNMI in de Beeld is hier nog niet eerder sprake van geweest. En het weer van vandaag dan. Nu nog bewolking, maar steeds zonniger. Er staat weinig wind en vandaag wordt het 29 graden. En vanaf morgen gaan we dus naar tropische temperaturen.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bita, Crisscross en Maan. Het was de eerste kennismaking met alle vijf deze mensen. Het bestond toen nog uit drie heren bij Crisscross, Maan en Tabita. Het was volkomen onbekend. In één keer kwamen ze uit de lucht vallen en werd het een knijter van een nummer 1 hit. Hij is van mij hier bij Bingo FM. Mensen, het weer is van jou sowieso en doe ermee wat je wil. Nou, er is zondag en warm weer voorspeld voor de hele dag. Het wordt ongeveer een graadje of 30 in Utrecht. Dat is de voorspelling althans. Morgen en overmorgen en vrijdag, dan kan het wel eens bloed en bloedje heet worden, om het erop zonnig te spreken. Donderdag wordt er zelfs 36 graden voorspeld. Ik heb weer tabellen gezien, die gaan naar de 40 graden. Ja, het hangt er ook af waar je in Utrecht bent natuurlijk. Als je echt op het Jabesplein bent, dat schijnt echt richting de 50 graden te kunnen gaan, omdat er bijna geen groen is en alles uit stenen bestaat. Ik zit aan het kanaal, ik heb een groene tuin achter, dat scheelt weer een aantal graden, blijkbaar. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd hoe we dat gaan hebben de komende dagen. Nou ja, sowieso vandaag. Laten we het even bij vandaag houden. Oost-Noord-Oostenwindje 2, dus bijna geen wind en 30 graden voorspeld in Utrecht. En de nachten die blijven heel warm, want vannacht koelt het niet af en blijft het 20 graden. Ja. Ik hou het wel uit om een keer heel eerlijk te zeggen. Ik neem een neut en dan ga ik mijn nest in. En dan denk ik, het zal allemaal wel. Ik heb daar nooit zo'n heel erg last van. Een heleboel mensen hebben enorm last van die plaknachten. Het kan, dat is allemaal mogelijk. Weet je wat ik altijd doe? Ik slaap dan gewoon zonder het dekentje. Maar wel met een t-shirt aan en een joggingbroek. Ja, het is maar een tip. En dan is het niet zo warm onder de dekens of onder de lakens. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar dat kan aan mij liggen, hoor. En ik moet je ook zeggen, ik woon aan het kanaal en dat is toch ook wel lekker dat er altijd wel een beetje wind is bij het water. Maar ja, waar je ook zit in Utrecht, het komt allemaal goed. 30 graden morgen, 35 graden en overmorgen. Ja, nou, dan wordt er van alles en nog wat gespeeld. We merken het wel. Musketon in Lunette, daar is heel wat over te doen, dat hoor je zo. Eerst heb ik Tino Martin Jongendom, Pascal Redeke, Badkamerkraan, wat een eertje is dat in het land. En Donnie en Marco Schuitmaker, die zeiden, hier mag alles een

Pas ik al een hele keer een badkamerkraan de man met zijn leuke kuifje. De A62 Bos richting Utrecht. Als je in Utrecht komt, rijden nog steeds 10 kilometer file op weg naar Everdingen. En dan de A12, 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug op weg naar Utrecht. En daar heb ik eigenlijk alles wel gehad. En de A27 is afgesloten vanaf Breda richting Utrecht. Maar dat had ik je al de hele ochtend verteld. Hou daar rekening mee. Hier is Tino Martin, Jong en Dom.

Jom en Dom hoorde hier bij Bingo Fan van Tino Martin. De Mousqueton is een rijksmonument geworden. Hè? Maar er is een heleboel te doen, want de Mousqueton moet verbouwd worden. En de maximale efficiëntie stond eerst bij de verbouwing centraal. Maar er is een heleboel gebeurd. Ik denk dat we één conclusie met elkaar delen. Dit duurt gewoon echt al veel te lang. Dat zegt de wethouder De Vries tegen de raadscommissie Ruimte onlangs in de gemeenteraad. En ook ontzettend vervelend dat bewoners daar geen duidelijkheid in hebben. En hij ging in op de renovatie van sociaal-cultureel wijkcentrum De Mousqueton in Lunetten. Zo'n lelijk gebouw dat tot Rijksmonument is verklaard. Tenminste, vind ik dan. Maar goed, het heeft een functie in de Lunetten. Altijd gehad. Ik ken het gebouw. Ik ben er ook wel eens een keer geweest. En ik dacht bij mezelf, oh, dat is die lelijke jaren 70, 80 bouw van de vorige eeuw. Maar goed, er is geld gereserveerd om het weer helemaal te renoveren. De Mousqueton in Lunetten. En dat moet dan, omdat er nu ook nog eens een Rijksmonument is, denk ik, wel helemaal in de originele staat gebeuren. Nou, diverse fracties uit de gemeenteraad liggen nou met elkaar overhoop. Zowel uit de oppositie als uit de coalitie werd dit onderwerp op de agenda gezet. En de wethouder heeft toegezegd dat er nog voor de zomerstop, nou, dat is bijna al, een wijkbijeenkomst wordt gehouden. En dat staat gepland half juli. Een moment waarop voor veel bewoners de vakantieperiode al is begonnen. Ja, mensen beginnen nu al te vertrekken. Je merkt dat gewoon natuurlijk. Dit najaar en in 2027 moeten de plannen worden gemaakt en uitgewerkt dat bij de verbouwing in 2028 van start moet gaan. De wethouder is er optimistisch over dat het nu wel snel van de grond kan komen. Want er is een nieuw team opgezet met voldoende capaciteit. Nou, ik ben heel erg benieuwd. De gemeente werkt nu ook een dag per week vanuit de Mousqueton zelf, waardoor men direct door bewoners aanspreekbaar is. Aldus de wethouder. Nou, de Mousqueton, ja, nogmaals, het is een rijksmonument. Het is de jaren 70-80 bouw. En misschien dat we, en dat weet ik niet hoor, toen de Eiffeltoren werd neergezet, ging heel Parijs op zijn achterste poten staan. En die zeiden ook, wat is dat voor een lelijk ding? Ja, misschien gaat de tijd eroverheen en gaat er over 50 jaar gezegd worden. Nou, dat was nog eens mooie bouw, die Mousqueton in Lunetten. Maar ik betwijfel het. Ik weet niet helemaal zeker, maar ik betwijfel het in ieder geval. Nou, het is wel een rijksmonument. Niet verder zeuren, Freddy. En de mensen die daar gebruik van maken, die zijn heel druk bezig met het verbouwen en de renovatie die aangekondigd is. Maar ja, het is inderdaad waar. 10 juli. Dan zijn een heleboel mensen zijn dan gewoon echt op vakantie. Dat is toch wel heel gek. Half juli moet ik zeggen. Niet 10 juli, maar half juli. Nou, ik ben benieuwd wat hieruit komt. Ik hou je ervan op de hoogte, mensen. Over wonen en gebouwen en gelukkig zijn gesproken. Ik dacht bij mezelf, lakken we weer eens even uit de kast halen. Ik hoor hem eigenlijk niet zo heel gek veel. Terwijl het een Utrechts liedje is. Hè? Project van Columbine. Vroeg René Vroger om dit liedje te zingen. Henk en Henk die hadden dit in elkaar gedraaid. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Doel-project van het Goeie Doel. En René Vroeger die mocht invallen voor André Hazes die niet kon. Althans, dat heb ik wel eens een keer gehoord. En René mocht maar één keer doen. En dat was met vers kopje thee. En daar moest hij even van binnen. Project voor Columbine. Een goede doel-LP voor het Goeie Doel. Met onder andere Mieke Telkamp. Iedereen wil 100 worden. En Richard Nel deed erop mee. En speciale aanbieding van de heren. Die later nog veel meer hits hebben gescoord. Zoals Suzanne. Ach, allemaal leuk. VOF de kunst. Leuk. Vroeger. En alles kan een mens gelukkig maken. Wat lang geleden alweer. Dit was de ochtendshow. Ik ga je achterlaten met Roxy Dekker. Straks John Schaap, dan onze Henry. En natuurlijk Lawrence en Kevin. Hier is Roxy met Industry Plant.
1: Jij gaat zo lekker en dat vind ik best wel gek. Want jij hebt zoveel platen en je bent wel vader, maar je hebt niet eens talent.
0: Veel plezier met John.
1: Autotune heb je elke tune al toch weer goed gezet. En het is echt geen haat, maar gewoon een vraag. Hoe kom jij aan dat succes?

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen, terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

Django wachten met een mooi liedje van de zangeres Tante Leen. In zijn uitvoering tweetalig gezongen, Nederlands en Sinti. Diep in mijn hart. Nou ja, recht uit het hart van de Domstad is dit Bingo FM. Wij natuurlijk

André Hazes. Een grote klassieker van André. Zeg mij niets meer. Daar trek ik me natuurlijk niets van aan. Want ik zit hier juist om mijn praatjes te houden bij al die mooie plaatjes die ik voor je draai. Ik draaide ook Michael Kraats en Lange Frans voor je met Als de zon schijnt. Dat doet de zon ook heerlijk om van te genieten. We dromen weg met treintje Oosterhuis. We gaan zelfs met haar vliegen.

met zijn meest geraarde single van deze week op Bingo FM. Loco. Ja, Jeffrey is ook verantwoordelijk voor de grote hit van Justin de Wild. Tekst en muziek.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Ze werden van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem. Deze ernstige vergrijpen gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat in Nieuw-Engeland en Leidseveer in het centrum. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachten. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ze huren nog vaak of hebben een wisselend inkomen. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. Busvervoerder Keoly zoekt nu zelfs over de grens naar chauffeurs voor bussen in Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf heeft te maken met een tekort aan personeel en heeft een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie. Voor woonruimte wordt gezorgd en Belgen die interesse hebben krijgen een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. We krijgen niet zomaar een hittegolf deze week, mogelijk een superhittegolf, een term voor een uitzonderlijk lange en zware hitteperiode. Daar is sprake van wanneer het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden wordt, waarvan 3 dagen 35 of warmer. Volgens de laatste verwachtingen maakt een weerstation in Zuid-Limburg een serieuze kans op de mijlpaal. Bij het KNMI in de Beeld is hier nog niet eerder sprake van geweest. En het weer van vandaag dan. Nu nog bewolking, maar steeds zonniger. Er staat weinig wind en vandaag wordt het 29 graden. En vanaf morgen gaan we dus naar tropische temperaturen.
2: Schaap met John Schaap.

Thomas Berg heeft een lange zoektocht gehad naar het juiste liedje. Een goed liedje is voor een artiest goud met een beetje geluk. Thomas koos ervoor om deze uit te brengen.

0: mis. Wie jarig is, trakteert. Ik word getrakteerd door Gabrielle op lekker gebak. En John West is vandaag ook jarig en trakteert zijn fans op een liedje.
1: Keep on the beat.
0: Bij de jarige van harte gefeliciteerd.

0: zonneschijn. Inclusief het Spaanse gitaartje. Voor het NOS Radio Nieuws wil ik nog één leuk liedje aan je laten horen. Hier is Marianne Weber en Droomhuis.
1: Ze waren gelukkig altijd met z'n tweeën. Daar in dat buurtje waar hij haar ooit vroeg. Daar kon je feesten en was je tevreden. En om de hoek een gezellige kroeg.

maakte, bracht Marianne Weber op één van haar albums dit liedje uit. Het droomhuis. En Marianne is geïnspireerd door Anneke Douma, die de Woonark al heel lang zong in Friesland en omgeving. Was dat namelijk al een hele grote hit. Tot daar nieuws.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap met John Schaap.

momentje van John Wolterkroes. De dwaasheid van mijn jeugd. Op Wingo FM hoor je binnen nu en een paar minuten.

0: muzikale erfenis uit het nalatenschap van Rob de Nijs. De laatste zomer van de eeuw. Onze nieuwsredactie brengt het nieuws uit de regio na de reclame.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. De politie is nog altijd met spoed op zoek naar een man die vorige week twee vrouwen heeft mishandeld in Utrecht. Ze werden van hun fiets getrokken en de man legde hen in een nekklem. Deze ernstige vergrijpen gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Potgieterstraat in Nieuw-Engeland en Leidseveer in het centrum. Vrijdag werden al beelden verspreid van de verdachten. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Volgens een berekening van budgetvoorlichter Nibud in Utrecht hebben vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar er moeite mee. Ze huren nog vaak of hebben een wisselend inkomen. Er zijn ook meer zorgen over geld vergeleken met een paar jaar geleden. Een kwart is bang rekeningen niet te kunnen betalen. Uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen zijn flink hoger. Busvervoerder Keoli zoekt nu zelfs over de grens naar chauffeurs voor bussen in Utrecht en Amersfoort. Het bedrijf heeft te maken met een tekort aan personeel en heeft een vacature in België uitstaan. Het gaat om een tijdelijke functie. Voor woonruimte wordt gezorgd en Belgen die interesse hebben krijgen een paar dagen les in Nederlandse verkeersregels. We krijgen niet zomaar een hittegolf deze week, mogelijk een superhittegolf, een term voor een uitzonderlijk lange en zware hitteperiode. Daar is sprake van wanneer het 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden wordt, waarvan 3 dagen 35 of warmer. Volgens de laatste verwachtingen maakt een weerstation in Zuid-Limburg een serieuze kans op de mijlpaal. Bij het KNMI in de Bilt is hier nog niet eerder sprake van geweest. En het weer van vandaag dan. Nu nog bewolking, maar steeds zonniger. Er staat weinig wind en vandaag wordt het 29 graden. En vanaf morgen gaan we dus naar tropische temperaturen.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Schaap. Met John Schaap.

Wim Evers en Glennis Grace. Wil je niet nog één nacht? In de inbox van Bingo FM zie ik een berichtje van Leslie van den Burg. Die vraagt of ik een verjaardagsliedje van Gabriella wil draaien. Felicidades, zeg ik dat goed in het Spaans?

Leslie van den Burg. Dit leuke liedje van William Jans. Ik draaide het op jouw verzoek voor Gabrielle. Want wij houden net zoals jij van die heerlijke Spaanse zon. Dit is Bingo FM, waar je de hits hoort. Van levenslied tot nederpop. Justin de Wild, Cheerio, daar wordt om gevraagd. Jij kan Cheerio al gedraaid. Wij pakken nog even een andere hit bij van Justin. Esmeralda.

Justin de Wild, Esmeralda. Omdat Justin na jarenlang knokken zulke grote successen maakt, mocht hij vandaag twee keer in de show. Gezelligheid op Bingo.

Danny Christian, regenboogverhalen. Na het nieuws heeft Henry Verwoerd zijn praatjes bij de lunch. Hij maakt het gezellig met je. Daarna Lorenz Nicolaas. En om 4 uur Kevin Scholten op Bingo FM. Geniet van het zonnetje en deze mooie dag. Tot morgen allemaal.

0: B+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.
2: Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Het is altijd lente in die ogen van die tandartsassistent. Het ziet eraan te komen. We gaan weer lekker lunchpakketten op de dinsdag. Met dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. We hebben er weer van genoten, heren. En tot morgen maar weer. Nou, lekkere platen tot 2 uur. Hier is Marianne Weber. En ik zie lichtjes.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Let op, als je morgen met het openbaar vervoer moet, vanwege een vakbondstaking ligt een groot deel van het busvervoer plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot 8 uur rijden er geen bussen van Transdev in en rond de stad Utrecht. En ook de NS-treinen rijden niet. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot bijna 9 jaar geëist tegen mannen die deel uitmaakten van een criminele organisatie. Ze hebben volgens justitie auto's geregeld voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. En een Utrechter toegetakeld met hamers en een moker. In 2024 werden ze al veroordeeld, maar het OM ging in hoger beroep. De 3 betrokkenen bij de mishandeling in de Adelaarstraat worden nu ook verdacht van poging tot doodslag. Het geweld was zo extreem dat dit dodelijke gevolgen kon hebben. Ondanks de hitte gaat Rijkswaterstaat door met de werkzaamheden aan de A27 en A12. Wel wordt gezorgd dat wegwerkers meer te drinken krijgen en dat ze meer pauzes kunnen nemen. Wie met pech langs de weg komt te staan, wordt direct weggesleept naar een tankstation of parkeerplaats. De ANWB adviseert weggebruikers om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan. En ook een paraplu in de auto kan handig zijn voor schaduw. Ook de wegenwacht zelf krijgt advies om genoeg te drinken, te smeren en als het kan in de schaduw te werken. Een frisse duik is met deze hete temperaturen voor veel mensen aantrekkelijk. Maar de Utrechtse politie waarschuwt om niet zomaar van bruggen te springen. Bij de Soweto-brug vlakbij de jaarbeurs staat een bord dat het levensgevaarlijk is. Ook bij de Munt springen mensen vaak het water in. Dit kan gevaarlijk zijn door ondiep water, obstakels of passerende schepen. Dan het weer, zon, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar de tropische temperaturen.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1980. Het is er even Pusha Get. En wat het heet Do It La Bamba. Stond 9 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En de hoogste positie was 6e plaats. Dus helaas geen nummer 1. Het is wel een lekker ritmisch verantwoord nummer. En mocht je nou zelf eens een keer een nummer willen horen, dat je denkt van nou, dat lijkt me leuk als een zijnde een broodje speciaal. Het moet een Nederlands product zijn. Het hoeft niet Nederlandstalig gezongen te zijn. Dus kan Engels, Frans, Duits, maakt niet uit. Stuur het gewoon even op naar Henry@BingoFM. En misschien dat het dan iets voor je zou kunnen betekenen.

en Hemingway voor een dubbeltje of twee of zie maar wel voor eigenlijk. We gaan eens even de weg op. Doen we samen met Henk Wijngaard en De Vlam in de Pijp.

Leslie Bronkhorst en ik drink rosé. Nou, het is voor mij nog een beetje te vroeg om nu al aan de rosé te zitten. Het kan wel lekker weer zijn, maar toch even gewoon een programma doen. En daarna zien we wel wat we gaan drinken. Voorlopig eerst maar even lekker een chirurgansje bij mijn brood. En daarna nog wat koud water. Ook wel lekker. Koud water. Heerlijk. We gaan even naar Friesland. Doen we met de kast. En na je die.

0: schat.
1: Maxim Vroger. En dit is de liefde bij je vrienden van de Radio Bingo FM. We gaan er nog eentje doen voor het nieuws van 1 uur. Dat is die van Robert Pater. Ik was mezelf even kwijt.

0: mensen gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

One, Two, Trio en Juffrouw Toast. Er werden er wel eens andere teksten op gemaakt, maar die zal ik je maar besparen wat dat betreft. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Hier is Mart Hoogkamer en Lange Frans.

bluff gedraaid met Hemingway. Is Pascal nog even wat bij gaan snabbelen samen met Miss Montreal? Ik zoek alleen mezelf. Nou, lekker blijven zoeken. Mocht je het gevonden hebben, laat het even weten, dat wij ook weer rustig kunnen luisteren natuurlijk naar Bingo FM. Hier is Sineke en ik doe wat ik wil. Gelukkig. De

Rob Ronalds en Mariandel. Een oudje van Jan en Zwaan trouwens. Ik zal eens een keer in die oude platendoos kijken of dat hij er nog in zit. Ik weet het niet zeker hoor, maar je weet het bedoeld. Er komen soms van die platen erboven dat je denkt van, oh, hebben we die ook nog? Oh, die hebben we ook nog. Dat is leuk zeg. Laten we die een keer draaien. Nou, gaan we zeker een keer voor je uitzoeken wat dat betreft. Lekker aan het lunchen bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad. En mocht je willen dansen, probeer het eens uit. Dansen op de vulkaan. Hier

0: succes op de vlucht.
1: Oei, joh, de Lange Frans, samen met Sven Versteeg, Boevenpad. Ja, daar moet je niet op terechtkomen natuurlijk. En als je er af bent, moet je weer snel terug op het recht.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Let op, als je morgen met het openbaar vervoer moet, vanwege een vakbondstaking ligt een groot deel van het busvervoer plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot 8 uur rijden er geen bussen van Transdev in en rond de stad Utrecht. En ook de NS-treinen rijden niet. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot bijna 9 jaar geëist tegen mannen die deel uitmaakten van een criminele organisatie. Ze hebben volgens justitie auto's geregeld voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. En een Utrechter toegetakeld met hamers en een moker. In 2024 werden ze al veroordeeld, maar het OM ging in hoger beroep. De 3 betrokkenen bij de mishandeling in de Adelaarstraat worden nu ook verdacht van poging tot doodslag. Het geweld was zo extreem dat dit dodelijke gevolgen kon hebben. Ondanks de hitte gaat Rijkswaterstaat door met de werkzaamheden aan de A27 en A12. Wel wordt gezorgd dat wegwerkers meer te drinken krijgen en dat ze meer pauzes kunnen nemen. Wie met pech langs de weg komt te staan, wordt direct weggesleept naar een tankstation of parkeerplaats. De ANWB adviseert weggebruikers om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan. En ook een paraplu in de auto kan handig zijn voor schaduw. Ook de wegenwacht zelf krijgt advies om genoeg te drinken, te smeren en als het kan in de schaduw te werken. Een frisse duik is met deze hete temperaturen voor veel mensen aantrekkelijk. Maar de Utrechtse politie waarschuwt om niet zomaar van bruggen te springen. Bij de Soweto-brug vlakbij de jaarbeurs staat een bord dat het levensgevaarlijk is. Ook bij de Munt springen mensen vaak het water in. Dit kan gevaarlijk zijn door ondiep water, obstakels of passerende schepen. Dan het weer, zon, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar de tropische temperaturen.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb even zitten kijken, maar we gaan terug naar 2015. Doen met Quincy. En dan wordt het heet Verlangen. Bij Bingo FM. Zwoele

Kris Kros, Kraantje Papi en Pommelien. Noemen dat heet de tranen. We gaan terug in de tijd met Koos Alberts. Gisteren heeft ze mij verlaten. Origineel is het van de Spaanse zanger Julio Iglesias. Quiereme mucho.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten

0: politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Er is niemand zoals jij van Wesley Klein hier op Bingo FM. Hey, goedemiddag Henry, dankjewel. We hebben weer geluncht en we gaan nu genieten van de middagshow Bingo in de Middag. Loris Nicolaas hier tot 4 uur met 3:15 weer en een lekker fout momentje. En dit is Arno Kolenbrander.
1: De regen valt weer in de goot. Ik sta al week in het rood en denk, is dit het leven?

0: Marty Moreiro in mijn hart. Je wordt bijgepraat. Het regionale nieuws nu van 2:30.
1: Bingo FM.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemiddag. Let op, als je morgen met het openbaar vervoer moet, vanwege een vakbondstaking ligt een groot deel van het busvervoer plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot 8:00 rijden er geen bussen van Transdev in en rond de stad Utrecht. En ook de NS-treinen rijden niet. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot bijna 9 jaar geëist tegen mannen die deel uitmaakten van een criminele organisatie. Ze hebben volgens justitie auto's geregeld voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. En een Utrechter toegetakeld met hamers en een moker. In 2024 werden ze al veroordeeld, maar het OM ging in hoger beroep. De 3 betrokkenen bij de mishandeling in de Adelaarstraat worden nu ook verdacht van poging tot doodslag. Het geweld was zo extreem dat dit dodelijke gevolgen kon hebben. Ondanks de hitte gaat Rijkswaterstaat door met de werkzaamheden aan de A27 en A12. Wel wordt gezorgd dat wegwerkers meer te drinken krijgen en dat ze meer pauzes kunnen nemen. Wie met pech langs de weg komt te staan, wordt direct weggesleept naar een tankstation of parkeerplaats. De ANWB adviseert weggebruikers om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan. En ook een paraplu in de auto kan handig zijn voor schaduw. Ook de wegenwacht zelf krijgt advies om genoeg te drinken, te smeren en als het kan in de schaduw te werken. Een frisse duik is met deze hete temperaturen voor veel mensen aantrekkelijk. Maar de Utrechtse politie waarschuwt om niet zomaar van bruggen te springen. Bij de Soweto-brug vlakbij de jaarbeurs staat een bord dat het levensgevaarlijk is. Ook bij de Munt springen mensen vaak het water in. Dit kan gevaarlijk zijn door ondiep water, obstakels of passerende schepen. Dan het weer, zon, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar de tropische temperaturen.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

West en... Nee, niet langer Frans Lorenz. Nee, Nicole... Jan Smit. Ja, lekker joh. Het gaat weer lekker vanmiddag. Ach ja. Voor het regionale nieuws van 3:30. Meer nieuws, check in app en bingofm.nl. Jan West met Jan Smit. Hoe moeilijk is het, hè? En dit is Marco Borsato. Nee,

Emma Lacroix met Mick Harren en Rijk. En dit is Damien van Os met Diamantenring. En zo dadelijk krijg je onze Volendamse vriendin. Ja, niet Jan, maar Monique Smit. Ja.

0: Kom met mij, heb je een leuker leven. Ik kan je vlinders en vleugels geven. Ik kan je stiekem in mijn keuken geven. En heel mijn...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens

Gordon met Het is zo weer voorbij hier op Bingo. We gaan naar Tatjana Simic met Ik laat je gaan. Nou, ik laat je niet gaan, want zo dadelijk een lekker fout momentje. Ongeveer nog 10 minuutjes.

Was Durst die nacht van Helena Fischer als vrouw moment op deze dinsdag 23 juni. En morgen weer een nieuwe kans, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En vanavond ook weer in de Bamford Lawrence vanaf 10:45 te horen op Bingo FM. Toontje Lager zo dadelijk naar René Kars met een super gave tijd.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Let op, als je morgen met het openbaar vervoer moet, vanwege een vakbondstaking ligt een groot deel van het busvervoer plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot 8 uur rijden er geen bussen van Transdev in en rond de stad Utrecht. En ook de NS-treinen rijden niet. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot bijna 9 jaar geëist tegen mannen die deel uitmaakten van een criminele organisatie. Ze hebben volgens justitie auto's geregeld voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. En een Utrechter toegetakeld met hamers en een moker. In 2024 werden ze al veroordeeld, maar het OM ging in hoger beroep. De 3 betrokkenen bij de mishandeling in de Adelaarstraat worden nu ook verdacht van poging tot doodslag. Het geweld was zo extreem dat dit dodelijke gevolgen kon hebben. Ondanks de hitte gaat Rijkswaterstaat door met de werkzaamheden aan de A27 en A12. Wel wordt gezorgd dat wegwerkers meer te drinken krijgen en dat ze meer pauzes kunnen nemen. Wie met pech langs de weg komt te staan, wordt direct weggesleept naar een tankstation of parkeerplaats. De ANWB adviseert weggebruikers om genoeg eten en drinken mee te nemen als ze op pad gaan. En ook een paraplu in de auto kan handig zijn voor schaduw. Ook de wegenwacht zelf krijgt advies om genoeg te drinken, te smeren en als het kan in de schaduw te werken. Een frisse duik is met deze hete temperaturen voor veel mensen aantrekkelijk. Maar de Utrechtse politie waarschuwt om niet zomaar van bruggen te springen. Bij de Soweto-brug vlakbij de jaarbeurs staat een bord dat het levensgevaarlijk is. Ook bij de Munt springen mensen vaak het water in. Dit kan gevaarlijk zijn door ondiep water, obstakels of passerende schepen. Dan het weer, zon, weinig wind en 29 graden. En vanaf morgen gaan we naar de tropische temperaturen.
0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo in de middag. Met Laurens Nicolaas.

0: Marianne Weber met Vraag mij niet waarom. Voor het regionale nieuws en meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Ronnie Flex met Tabitha en Glenn Faria. Overbodig. Nou, nog een half uurtje, dan ben ik... Nee, ik ben niet overbodig, toch hoop ik. Nee. Of wel. Nou, laat even weten.
1: This one is about love. Love negative in the other world today. We just love to dance. Tabitha,

0: Romy Montero met Leven Lang. En dit is echt toevallig. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Dat ik een fout moment uitkies. En dan ook nog een Nederlandstalige versie in de playlist staat. Verrie de Lids met Ademloos Door de Nacht. Ik had net Ademloos Door die Nacht als fout moment van Helene Fischer. En dit is de Nederlandstalige versie. Nou, heel veel plezier ermee. Ja, ik denk dat die wel iets. Nou ja, veel plezier ermee.
1: We trekken.

0: luisteren. En anders graag tot morgen. Bye bye.
1: Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds maar schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Rotterdam, sorry, en huis in de zon. Eigenlijk is meer tuin in de zon, rook auto in de zon. Hè. Kevin die belde mij net en die zei... Fred, ik sta met een lekker band. Wil je alsjeblieft dit programma even overnemen? Maar wij nu naar luisteren, op weg naar huis met Kevin Scholten. Ja, Kevin probeert wel thuis te komen, maar die heeft een lekker band. Dus die had zoiets van... Fred, wil jij het even overnemen? Geen enkel probleem. Het is dinsdagmiddag, het is hartstikke warm en mooi. En laten we maar lekker doorgaan met muziek. Tot 6 uur vanavond ben ik bij je. Tenminste, als Kevin eerder thuis komt, dan neemt hij het over. Hier is Robert van Heemert, door tot de kamerkater komt. Nou, door tot een goede band komt, hè, daar komt het eigenlijk een beetje op neer.

0: ik raad dit niet aan met dat hete weer door tot de kaarten komt. Want dat lijkt me niks. Even kijken naar de situatie op de weg. De A2, 9 kilometer file door ongeluk. Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen op dit moment. A2 Utrecht richting Sertogenbosch. 5 kilometer file tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen. En dan de A2 verderop. 8 kilometer file als je richting Sertogenbosch gaat. Tussen Culemborg en... mijn moeder is altijd Culemborg. Kuilenburg en Waardenburg. Dan heb ik de A12 voor je. Daar gaat een hele aantal files richting Utrecht. Bijvoorbeeld Arnhem richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Driebergen en Houten-Oost. En tussen Houten-Oost staan ook nog 6 kilometer file tot en met knooppunt Oude Rijn. Hou daar rekening mee. Hè. Dan de A27 Almere richting Gorinchem. 4 kilometer file tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Dus bij Overvecht kom je vast te zitten. En vanaf Lunetten tot Hagenstein staat ook nog eens 4 kilometer file. En dan ook verderop, als je naar Gorinchem wil, vanaf Hagenstein tot en met Noorderloos. Nog eens een keer 9 kilometer file als toetje. Ja, het is wat. Kom je de andere kant op de Utrechtrij, zou ik zeker niet doen, de A27, want die is afgesloten. En de verwachte eindtijd is 17 juli. Dat duurt nog even. Het is tijd, mensen, voor Imca Marina.
1: Op 6 uur, op weg naar huis met Kevin.

Camarita, ik ben nog lang niet klaar. Haar splinter in de single. Mensen, fijn dat je erbij bent. De avond Vierdaagse Oog in Al. Die wordt een avond tweedaagse vanwege code oranje. Let even op, hè. De avond Vierdaagse in Oog in Al wordt vanwege de verwachte hitte ingekort tot een tweedaagse. De organisatie laat weten dat de wandelroutes van vandaag al worden aangepast. En dat de edities van morgen en overmorgen volledig zijn afgelast. De route van 10 kilometer wordt vandaag naar 6 kilometer verkort. En de route van 5 kilometer gaat terug naar 4 kilometer. En de starttijden die blijven wel ongewijzigd. Volgens de organisaties meelopen niet verplicht om toch een medaille te ontvangen. Nou, kijk eens aan. Deelnemers krijgen het advies om luchtige kleding te dragen. Voldoende water mee te nemen en zich goed in te smeren tegen de zon. De lopers die mogen zich dus na hun eerste wandeling van gisteren vanavond al opmaken voor de intocht met bijbehorend snoepgoed. En toen ik heel lang geleden de avondvierdaagse liep, kreeg je ook 1000 schoon. En waren er allemaal verkleedpartijen, mensen met hoeden op enzovoort enzovoort. Nou, die avondvierdaagse dus in Oog en Al is vandaag in een ingekorte versie er nog, maar morgen en overmorgen volledig afgelast. En nogmaals, als je dit hoort als ouders, misschien ben je een beetje verrast, koop even snel wat spullen voor mensen die de avondvierdaagse gelopen hebben vanavond. Daar komt het eigenlijk op neer. Hier is Tino Martin, Jong en Dom.

Lekker hè, die tropische klanken. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Van vrijdag 24 juli, dat is pas over een maandje, maar ik zeg het toch maar, tot en met zondag 30 augustus kun je Paleis Soestdijk een bijzondere fototentoonstelling zien van fotograaf en verhalenverteller Sascha de Boer. Voor Water Eet Nederland reisden ze naar Kenia en Indonesië, waar ze vrouwen portretteerden die dagelijks te maken hebben met dingen waar wij nu ook een beetje last van hebben. Waterschaarste, klimaatverandering en de strijd voor veilig drinkwater, althans is tegen een heleboel mensen. Nou zegt Sascha, weet je, de weg die vrouwen en meisjes dagelijks afleggen om water te halen in die landen is lang, gevaarlijk en vol obstakels. Wij hoeven alleen maar de kraan open te zetten. Nou ja, je kunt die hele tentoonstelling per volgende maand gaan bekijken. Dan heb je al wat te doen, kun je je agenda plannen. 10 uur kost het en je kunt dan ook nog met dat ticket naar de Paleistuin in Paleis Soestdijk. Duurt nog even, maar dan heb je ook wat, hè. En dan is het misschien een andere temperatuur. Hier is

Ik heb hem helaas nooit mogen ontmoeten. Arne Jansen en de Sigael. En Mooie Meisjes Blijven Nooit Zo Lang Alleen. Een liedje wat met dit soort temperaturen op de camping heel populair was in de jaren 70. We gaan naar het nieuws met Bart Hoogkamer als de zon even schijnt. Ik ben zo bij je terug.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. De gemeente Utrecht geeft miljoenen euro's per jaar uit om het afvalprobleem in de stad op te lossen. Maar afvaldumpingen blijven groeien. Utrecht geeft er ook steeds meer geld aan uit. In 5 jaar tijd zijn de kosten opgelopen tot bijna 4 miljoen euro per jaar. Het college noemt het een complex en hardnekkig vraagstuk. Veel raadsvragen blijven ook onbeantwoord. De stad houdt niet bij hoe vaak containers verstopt raken, hoeveel dumpingen van vuilnis er zijn en hoe groot de loopafstand is naar een ondergrondse container. Morgen en overmorgen hebben we last van smog in de provincie. De luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land is dan slecht, meldt het RIVM. Smog ontstaat door een ophoping van vervuilde lucht op zonnige dagen en dat kan dan weer voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Het RIVM raadt aan om binnen te blijven als je hier gevoelig voor bent en om zware inspanning te vermijden. En in Utrecht zijn de minst versteende tuinen van heel Nederland. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel vind je dan weer de meest versteende tuinen. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen iets meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij extreem weer, zoals de hitte die we nu hebben, want dat geeft verkoeling. En dan nog het weer. Ja, het is hartstikke warm en ook wel lekker vandaag. Sommigen zullen dat niet vinden. Vergeet niet te smeren. Morgen wordt het nog warmer met 30 plus graden.
0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Weg naar huis met Kevin Scholten.

geen opgewekt liedje, maar prachtig, hè? Doe me echt zo denken aan dit soort weersomstandigheden. Marianne Weber en Buitenbloeiende Viola. Eigenlijk een liedje van Stella, maar door Marianne Weber op een geweldige manier ook gezongen. En wat een mooi nummer is het. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, de RIVM, die waarschuwt voor smog door ozon in delen van Nederland. Waaronder de hele provincie Utrecht. Morgen is de kans op smog het grootste in Utrecht en de omliggende gebieden. En ook overmorgen, 25 juni, donderdag, blijft de luchtkwaliteit in een groot deel van Midden-Nederland mogelijk slecht. Ik volg een weerman die zegt dat vrijdag het al wordt afgelopen. Is. Want de komende of vrijdag of zaterdagochtend komen er enorme onweersbuien. Tenminste, heb ik begrepen. Door het warme zonnige weer en weinig wind kan ozon zich ophopen in de lucht. En vooral mensen met luchtwegklachten, ouderen en kinderen, die kunnen hier last van krijgen. En mogelijk klachten zijn hoest, kortademigheid en irritatie van de ogen, neus en keel. Kijk ermee uit, hè.

0: Drie is en los vast hier bij Bingo, de nieuwe single. Het is druk op de weg, mensen. De A2, bijna 9 kilometer file door ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht tussen Vinkeveen en Maarsen op dit moment. Ga je op de A2 richting Zetelgebos, dan kom je 11 kilometer file tegen bij Culemborg. Tot en met Zaltbommel. Dus behoorlijk, kan ik je melden. En dan de A12 Arnhem richting Den Haag. 10 kilometer file tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Heimel en Woerden. 3 kilometer file. Het was vanochtend helemaal niet druk, maar vanmiddag toch behoorlijk druk. Want op de A12 Arnhem richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn. En Utrecht richting Gorinchem, de A27. Andere file. 5 kilometer file tussen Lunetten en knooppunt Hagestein. En tussen Hagestein en Noordeloos staat ook nog 9 kilometer file op weg richting Gorinchem. En dat zijn op dit moment de belangrijkste files waar je rekening mee moet houden. Kijk een beetje uit, hou je rustig en luister lekker naar de muziek van Bingo FM. Hier is Robert Pater. Neem nog wat te drinken voor mij. Een glaasje water dan, hè? Het eigen land, je kent
1: het meteen. Tot 6 uur, op weg naar huis met

Robert Pater, neem nog wat te drinken van mij, hoorde je bij je bingo van. Het aantal besmettingen met SOA's onder jongeren in Utrecht blijft stijgen. Ik had het net over de luchtvervuiling. Ik ben een beetje schor ook. Of dat nou komt door mijn ventilator of de luchtvervuiling, ik heb geen idee. Maar dit soort dingen zijn er ook SOA-besmettingen. Die zijn wat minder makkelijk op te lossen. Nou, wij komen in Utrecht boven het landelijk gemiddelde uit. En er zijn vragen gesteld aan het college door partijen D66, GroenLinks, PvdA, VVD, Volt en Studenten Starten, hoe dat nou eigenlijk komt. Nou, volgens het college is de ontwikkeling zorgelijk in Utrecht en zijn chlamydia en gonorreu de meeste voorkomende SOA's. En vooral die laatstgenoemde laat sinds 2022 een duidelijke stijging zien onder jongeren, met name bij vrouwen en heteroseksuele mannen. Het is toch wat. De gemeente die neemt maatregelen, maar ja, je kunt natuurlijk daar niet bij zijn, want als je het over iets intiem hebt, is dat het wel. Nou ja, het condoomgebruik neemt onder jongeren af, terwijl ook desinformatie via social media invloed heeft op kennis over seksuele gezondheid. Dat zijn verschillende oorzaken. Wat je eraan kunt doen, kun je ook allemaal lezen op de pagina van Duik. En er komt ook aandacht voor minder makkelijk bereikbare groepen. En daardoor willen ze de samenwerking verstevigen met scholen, jongerenwerk en de GGD Utrecht. Nou, je kunt het nalezen op Duik, net bekend geworden. Kijk een beetje uit dus, hè. Want als je het doet, zachtjes doen en een beetje beschermd. Want zeker condooms moet je gebruiken tegenwoordig in deze tijd. Lijkt mij zo, maar goed. Is aan de bank zitten zo Roxy Dekker, huisfeestje.

denk dat we dit de grootste Nederlandstalige hit in nou misschien wel 10 jaar kunnen noemen. Want de vierde week op nummer 1 in de top 40 is echt een hele prestatie, hoor. Justin de Wild en Cheerio hoorde je hier bij Bingo FM. Als je denkt dat klinkt Kevin gek, ja, die staat met bandenpech langs de kant van de weg. Het is toch wat? Nou ja, dat kan gebeuren. Kevin, neem de trein.

niet meeschreeuwen. Ik heb René Schuurmans nog voor me, al win ik 10 miljoen. En met hem gaan we naar het nieuws van 5 uur. Ik ben zo nog een uurtje bij je terug. Als ik meer nieuws heb over Kevin en zijn lekker

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Droffenkamp met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

is een klassieker, hè? Eigenlijk een liedje wat hij gecoverd heeft. Dennis, gewoon een vrolijk liedje. Het is gewoon een vrolijke dinsdagmiddag, 23 juni. En je bent meer dan welkom bij Onderweg. Ja, weet je, Kevin die belde mij op en die zei... Fred, kun je alsjeblieft het programma even overnemen? Want ik heb een lekker band, dat kan gebeuren natuurlijk. Nou ja, niks aan de hand. Ik neem het gewoon van Kevin over. Ik doe het met alle liefde en fijn dat je erbij bent in ieder geval. Tot 6 uur ben ik bij je. Ik heb zo weer een verkeerde, nog wat berichten. En ik begin met Jaapie Racer, maar zij is voor mij.

Dag, ciao, doei, adios, Kido van der Graaf. Elke stad heeft zo zijn eigen de toedeledokie. Wie in de hitte verkoeling zoekt met deze hitte en een frisse duik wil nemen, die kan dat beter niet doen vanaf een brug. Dat zegt de Utrechtse politie. De verbodsborden bij bruggen die staan er niet voor niks, hè, zegt de politie op Instagram vandaag. Springen van de brug is niet alleen verboden, maar kan ook gevaarlijk zijn door ondiep water, obstakels of passerende vaartuigen. Ja, hier bij mij aan de overkant bij het Amsterdam-Rijnkanaal zou ik zeker niet in het water springen. Want als je daar in een van die schroeven komt in van die enorme bakboten, nou, je wil het niet weten. Laat een dagje zwemmen niet veranderen naar een enkele reis spoedeisende hulp, aldus de politie. En vanaf morgen is de grote kans op een eerste nationale superhittegolf ooit, met 3 dagen meer dan 35 graden. Het is wat. Morgen begint eigenlijk code oranje officieel om 12 uur. Maar een hoop mensen beginnen nu al een beetje te puffen. Het valt nu nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar vanaf morgenmiddag gaat het dus plaatsvinden. Hier is Jannes en Ga maar weg.

0: in verleden.
1: Suzanne Freek en verleden tijd op deze dinsdagmiddag. Ik denk niet dat je morgen denkt, weet je wat, ik ga de komende dagen eens even lekker naar de bibliotheek. Maar het zou kunnen. Maar ga je naar de bibliotheek Neude of Hooggraven, dan volgen de roltrappen een zogenoemd tropenrooster op dit moment. Bij warme dagen staan de roltrappen in de bibliotheek naar beneden stil om het elektriciteitsverbruik te verminderen. En de bibliotheek die blijft toegankelijk voor iedereen. Roltrap omhoog en de liften gewoon om ook omhoog te komen, die blijven in gebruik. Dus je mag wel naar boven, maar de liften naar beneden is heel moeilijk om te gebruiken. Dat meldt de Bibliotheek Utrecht op de website. En Jessica Merkes, die is van de Bibliotheek Utrecht, en die zegt, ja, we hebben geen maatschappelijke voorrangspositie zoals ziekenhuizen, dus we moeten een beetje uitkijken met ons verbruik. En ook andere grote openbare gebouwen die lopen hier tegenaan. Aldus Merkes, bijvoorbeeld bij Stadion Galgenwaard, daar bleek onder andere veldverwarming tegen de overschrijdingen van de maximale verbruik aan te hikken. Nou, dit is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Het is nu bloedje en bloedje heet. Maar dus de roltrappen bij Neude en Hooggraven, bij de bibliotheek, hè, die staan stil als je naar beneden. Ik vind het altijd, als je naar beneden wil lopen op een roltrap, ik vind dat verschrikkelijk. Dan ben ik altijd een beetje de weg kwijt en raak ik gedesoriënteerd. Nou, goed drinken mensen en hou elkaar in de gaten. Komt het allemaal goed. Hier is Doe Maar en Bel Air.

0: Jeffrey is loco hier bij Bingo FM, de Bingo Schijf, nog de hele week. Tour de France, die komt er ook weer aan. Aankomende zaterdag een Tour de France lezing door Jeroen Wielaert, een van de grote mensen qua wielrennen in Utrecht. En hier is Tour de France van Fransie Duits.
1: Je m'appelle

Magnifiek, leuke hoor, de Tour de France. Chris Cross Amsterdam en Jan Smit en Frans Brouwer, die gaan ons meenemen naar het nieuws van Frans Brouwer. Frans Brouwer, die gaan ons meenemen naar het nieuws van 5:30. Tot zo, tot zo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. Inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgen. Die inkomsten gaat de coalitie gebruiken voor het onderhoud van bruggen, speeltuinen, buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weide. De coalitie zet in de nieuwe plannen in op betaalbaar wonen en op duurzaamheid. Zo willen de partijen dat 80% van de bouwplannen betaalbaar is. Morgen en overmorgen hebben we last van smog in de provincie. De luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land is dan slecht, meldt het RIVM. Smog ontstaat door een ophoping van vervuilde lucht op zonnige dagen en dat kan dan weer voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Het RIVM raadt aan om binnen te blijven als je hier gevoelig voor bent en om zware inspanning te vermijden. Het lijkt erop dat Mike van der Horen niet terugkeert bij FC Utrecht. Volgens de Telegraaf kan de verdediger voor 2 jaar tekenen bij het Cypriotische AEK Larnaca. Van der Horen kan ook bij FC Utrecht blijven, maar die club biedt hem slechts een 1-jarig contract aan. Met AEK Larnaca kan Van der Horen komend seizoen uitkomen in de voorrondes van de Conference League. Volgens de berichtgeving worden momenteel de laatste details van de overeenkomst besproken. En het weer dan. Het is een warme dag en het blijft ook nog lang warm. 29 graden. Morgen een tropische dag. Boven de 30 graden wordt het dan.
2: Nou ja, daar zijn we hoor. Voor het laatste half uurtje hier op Bingo FM met Op Weg Naar Huis. En we kijken nog even naar de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld 5 minuten. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 5 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoofd en Heimelen 9 minuten. En H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 6 minuten vertraging. H27 Utrecht. Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam 15 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

meer die fout. Ik ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt,

0: platen om te draaien. En jou hoor, daar is hij dan. Hé, wat een avontuur. Dan sta je in één keer stil met een lekker band. En ja, het moet de ANWB er aan te pas komen. Echt hartstikke goed gedaan. Prop je erin. En ja, het kan allemaal zo snel. Maar ja, eer dat je aan de beurt bent en dergelijke, dan ben je wel even onderweg, zo gezegd. Maar ja, het is opgelost. We kunnen weer verder rijden. En ja, er zat een grote schroef in. Fred Pikkie, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kusje op je voorhoofd. En we gaan nog even een half uurtje gezelligheid creëren.
1: Tot 6 uur op weg naar huis met Kevin.

Rutger van Barneveld en die spoedige zomernachten. Ja, gisteren liep mijn programma al een klein beetje anders. En vandaag sta je dan in één keer met een lekke band. Dan denk je er met volle teugel tegenaan te gaan en dan krijg je dit. Maar ja, dat kan gebeuren. En gelukkig hebben we hier bij Bingo FM hele lieve collega's. En heeft Fred in ieder geval de show waargenomen tot een 5:30. En ja, voor de rest laat ik het nieuws lekker over aan de Nieuwskamer in Utrecht. En ga ik nog eventjes mijn verdwaalde plaat draaien. En een plaatje van de Cats, een van de mooiste platen die er is. En eigenlijk is dit Freds verdwaalde plaat. Hij heeft deze plaat uitgekozen. Hier zijn de Cats en Lea hier op Bingo FM tijdens Op Weg Naar Huis.

vooral lekker blijven fluiten hoor. Het zonnetje schijnt. 30 graden op de thermometer. En wij zorgen voor de gezelligheid hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. 10 voor 6, de laatste minuten van Op Weg Naar Huis. En ja, het laatste half uurtje met ondergetekende. En dit is nou een plaatje van Jim Bakken. Hier is Evert van Huygenvoort. Ik was mezelf.

0: Fred, dankjewel voor het overnemen. En morgenmiddag tussen 4 en 6, dan ben ik er heel graag weer met een nieuwe ronde van Op Weg Naar Huis hier op Bingo FM. Ik laat je even achter met een rustig plaatje. Muziek van Jan Smit en Paul de Leeuwen naar de plaat van Robert Leroy. En zeg me, zeg me, zeg me. Maak er een mooie avond van. En heel graag tot morgen. Dag hoor.
1: Waarom ben je zo stil? Het lijkt wel alsof je mij iets zeggen wilt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal.
2: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Spanje, Spanje. Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgen. Die inkomsten gaat de coalitie gebruiken voor het onderhoud van bruggen, speeltuinen, buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weiden. De coalitie zet in de nieuwe plannen in op betaalbaar wonen en op duurzaamheid. Zo willen de partijen dat 80% van de bouwplannen betaalbaar is. Het blijft nog wel even stinken in Overvecht. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk blijft tot 2070 op haar plek, na onderzoek. De gemeente wil de zuiveringsinstallatie al jaren verplaatsen vanwege de stankoverlast en om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Maar een snelle verhuizing is financieel vrijwel onmogelijk. De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie zou tussen de 450 en 650 miljoen euro kosten. Bovendien gaat de huidige installatie veel langer mee dan eerder gedacht. En in Utrecht zijn de minst versteende tuinen van heel Nederland. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel vind je dan weer de meest versteende tuinen. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuis en vrijstaande woningen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen iets meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij extreem weer, zoals de hitte die we nu hebben, want dat geeft verkoeling. Het weer dan. Ja, na een warme dag van vandaag, 29 graden, wordt het morgen nog warmer, boven de 30 graden. Dan geldt ook code oranje vanwege het warme weer. En dat betekent dat je even moet opletten op de wat zwakkere om je heen. Want die kunnen misschien wat slechter tegen het warme weer.
0: Bingo non-stop.

0: Juf.
1: Hey!
0: Ja.
1: Zet die plaat af.
0: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal.
2: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten, vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
3: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt, is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
2: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgen. Die inkomsten gaat de coalitie gebruiken voor het onderhoud van bruggen, speeltuinen, buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weide. De coalitie zet in de nieuwe plannen in op betaalbaar wonen en op duurzaamheid. Zo willen de partijen dat 80% van de bouwplannen betaalbaar is. Het blijft nog wel even stinken in Overvecht. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk blijft tot 2070 op haar plek, na onderzoek. De gemeente wil de zuiveringsinstallatie al jaren verplaatsen vanwege de stankoverlast en om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Maar een snelle verhuizing is financieel vrijwel onmogelijk. De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie zou tussen de 450 en 650 miljoen euro kosten. Bovendien gaat de huidige installatie veel langer mee dan eerder gedacht. En in Utrecht zijn de minst versteende tuinen van heel Nederland. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel vind je dan weer de meest versteende tuinen. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen iets meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij extreem weer, zoals de hitte die we nu hebben, want dat geeft verkoeling. Het weer dan. Ja, na een warme dag van vandaag, 29 graden, wordt het morgen nog warmer, boven de 30 graden. Dan geldt ook code oranje vanwege het warme weer. En dat betekent dat je even moet opletten op de wat zwakkeren om je heen, want die kunnen misschien wat slechter tegen het warme weer.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgen. Die inkomsten gaat de coalitie gebruiken voor het onderhoud van bruggen, speeltuinen, buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weiden. De coalitie zet in de nieuwe plannen in op betaalbaar wonen en op duurzaamheid. Zo willen de partijen dat 80% van de bouwplannen betaalbaar is. Het blijft nog wel even stinken in Overvecht. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk blijft tot 2070 op haar plek, na onderzoek. De gemeente wil de zuiveringsinstallatie al jaren verplaatsen vanwege de stankoverlast en om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Maar een snelle verhuizing is financieel vrijwel onmogelijk. De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie zou tussen de 450 en 650 miljoen euro kosten. Bovendien gaat de huidige installatie veel langer mee dan eerder gedacht. En in Utrecht zijn de minst versteende tuinen van heel Nederland. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel vind je dan weer de meest versteende tuinen. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen iets meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij extreem weer, zoals de hitte die we nu hebben, want dat geeft verkoeling. Het weer dan. Ja, na een warme dag van vandaag, 29 graden, wordt het morgen nog warmer, boven de 30 graden. Dan geldt ook code oranje vanwege het warme weer. En dat betekent dat je even moet opletten op de wat zwakkere om je heen. Want die kunnen misschien wat slechter tegen het warme weer.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij een asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal. Bingo non-stop.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Inwoners van gemeente Utrecht gaan flink meer betalen. In de plannen van de nieuwe coalitie van Pro en D66 staat dat de OZB met 15% omhoog gaat. Ook de toeristenbelasting en de rioolheffing stijgen. Die inkomsten gaat de coalitie gebruiken voor het onderhoud van bruggen, speeltuinen, buitenzwemwater en een fietsverbinding met lage weiden. De coalitie zet in de nieuwe plannen in op betaalbaar wonen en op duurzaamheid. Zo willen de partijen dat 80% van de bouwplannen betaalbaar is. Het blijft nog wel even stinken in Overvecht. De rioolwaterzuiveringsinstallatie in de wijk blijft tot 2070 op haar plek, na onderzoek. De gemeente wil de zuiveringsinstallatie al jaren verplaatsen vanwege de stankoverlast en om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Maar een snelle verhuizing is financieel vrijwel onmogelijk. De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie zou tussen de 450 en 650 miljoen euro kosten. Bovendien gaat de huidige installatie veel langer mee dan eerder gedacht. En in Utrecht zijn de minst versteende tuinen van heel Nederland. Gemiddeld hebben mensen hier meer bomen, struiken en planten in de tuin dan op andere plekken in het land. In Overijssel vind je dan weer de meest versteende tuinen. Er is ook een verschil tussen rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. In de tuin van een rijtjeshuis liggen over het algemeen iets meer tegels. Volgens verzekeraar Centraal Beheer is vergroening belangrijk bij extreem weer, zoals de hitte die we nu hebben, want dat geeft verkoeling. Het weer dan. Ja, na een warme dag van vandaag, 29 graden, wordt het morgen nog warmer, boven de 30 graden. Dan geldt ook code oranje vanwege het warme weer. En dat betekent dat je even moet opletten op de wat zwakkere om je heen, want die kunnen misschien wat slechter tegen het warme weer.
0: Bingo non-stop.

0: luister dan gap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen een man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakte dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

24 uur verliefd van Gerard Joling op deze dinsdag 23 juni. Van harte welkom, een uurtje lekker naar bij mijn Lawrence Nicolaas op de Stadszender van Utrecht. En weet het, 11:15 weer een vouwmomentje en een droomtrack. En je mag mezelf ook volgen op Insta, @LawrenceNicolaas.

Nelis Leeman met een gitaar in de nacht. We gaan naar een fout moment op deze dinsdagavond, de 23e juni. Hoor je, dankzij Stefan, Miley Cyrus met Mark Ronson.

Stefan Bakker uit het mooie Waalre, dankjewel. Je hoorde Mark Ronson met Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. We gaan naar Brabant. Oh, dat is wel grappig, want Waalre ligt in Noord-Brabant. Dit is toeval hoor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: er schande van.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4:00 begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8:00 ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.